zal ze toen herkend hebben. Wijsjes met teksten als mit mir ins Vederbed. Ach, Bach werkt met al zijn perfecte meerstemmigheid toe naar een ontspannen einde. Met een grap, met een moppie. De samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, is het dan ook niet eens met de uitspraak van pianomeester Jeremy Denk dat toeval en seks de enige twee zaken zijn die ontbreken in Bachs muziek. Bach gebruikt in zijn religieuze muziek heel veel seksueel getinte beelden. Weliswaar uit de bruidsmystiek, maar ze liegen er niet om. Een woord als bronstig gebruikt hij daarin niet alleen, hij laat het ook bronstig klinken. Denk ook aan de altaria uit het tweede deel van het Weihnachtsoratorium. Dat is puur sensuele muziek. En al die duetten van bas en sopraan. In de koffiekantaten bijvoorbeeld zindert het ook. Maar hier Goldberg-variaties. Tjako van Schie.

Dat waren Goldberg-variaties door het Goldberg-trio. We maken nu een overstap naar de stem. Dus toch nog vocale muziek voor deze week. Namelijk de vocale en theatrale hercompositie van de Goldberg-variaties door Gustavo Trujillo, uitgevoerd door het koor Padam onder leiding van Maria van Jeukerke. Dit is nog verrassender dan de bewerking voor strijktrio. Het is zo Bach, zonder last te hebben van zware en tijdsvreemde theologische teksten, is dit een overrompelende aanpak. Het koor zingt dan ook voortreffelijk en zeer betrokken. Je hoort dat het geen vrolijk stuk is, ondanks sommige dansante gedeeltes. De interessante hypothese van Anna Enquist, de schrijver. Anna Enquist noemt dan op dat Bach eraan begon in 1739... toen zijn zorgenkind, Johann Gottfried Bernhard, op 27-jarige leeftijd stierf. Ondanks zijn muzikale begaafdheid en zijn goede aanstelling als organist verdween hij als het ware, ging de mist in en stierf op onnaspeurbare wijze. Het moet voor Johann Sebastian Bach een geweldige slag zijn geweest. Hij had al zoveel kinderen naar het graf gedragen, maar 12 daarvan stierven op zeer jonge leeftijd. En voor deze zoon had hij zich zo ingezet. De dochter van, schrijfster Anna Enquist, had dezelfde leeftijd als Johann Gottfried Bernhard. En daardoor komt haar verhaal natuurlijk heel dichtbij. Ook de therapeutische impact wordt meer verklaarbaar hierdoor. De variaties vormen dan zelfs een soort zelftherapie, een structurerende manier om overeind te blijven. Hij had dat waarschijnlijk al eerder gedaan met zijn Chaconne voor vioolsolo, kort na het overlijden van zijn vrouw Maria Barbara. In haar roman Contrapunt, het boek Contrapunt is uitgegeven bij de Arbeiderspers in Amsterdam in 2008... Contrapunt, daar stelt schrijfster Anna Enquist dat Bach de muziek van de Goldberg-variaties in 1,5 jaar tijd componeerde als reactie op de dood van deze zoon Johann Gottfried Bernhard, kind uit Bachs huwelijk met Maria Barbara. En zij schrijft, zo ontstond de ongehoorde muziek die later de naam Goldberg-variaties zou krijgen. Bedoeld om het gemoed van muziekliefhebbers te verkwikken, zoals op de voorpagina stond. Dat was een leugen. Het voornaamste doel van de variaties was dat zij de schepper ervan voor krankzinnigheid moesten behoeden. Aldus stelt Anna Enquist. Wel, laat deze muziek u raken. We horen graag, als u wilt reageren, op bach@concertzender.nl.

Dit was Glenn Gould in zijn tweede uitvoering van de Goldberg-variaties, opgenomen in 1981. De eerste was in 1955. En u hebt het allemaal kunnen horen, de uitvoeringen van de Goldberg-variaties. Want dit was, konden we wel zeggen, een Goldberg-week. Bedankt voor uw belangstelling. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur.

Goedemiddag, we beginnen weer aan het begin van de week aan een serie van 5 uitzendingen. Geen dag zonder Bach. Muziek van Bach op de concertzender op de werkdagen van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Ja, deze week nog een staartje Goldberg-variaties. Ja, in de originele bezetting voor klavercimbel. Zo heurt het eigenlijk. Dit stuk is in feite voor een klavercimbel met 2 manualen, oftewel toetsenborden, de een boven de ander geschreven. In feite moet een pianist dan hele rare dingen doen om het behoorlijk uit te voeren. Dat lukt dan meestal wel, maar wel met wat kunst en vliegwerk. We spraken al eerder over het doel van het werk, mogelijk als een muzikaal medicijn voor graaf Keizerling, die aan insomnia leed, een beetje slapeloosheid. Ook gewoon oefenwerk voor het wonderkind Goldberg, van wie u donderdag trouwens een eigen compositie gaat horen. De aria is een langzame sarabande die het werk als 2 boekensteunen insluit. Deze aria is afkomstig van een liedje voor aan de keukentafel, wat we ook vinden in het notenbüchlein voor Bachs 2e vrouw Anna Magdalena. Aria, dat is dus muziek om te zingen. Maar dan gaat Bach dat bewerken. Meteen gebeurt het wonder. Bach is de man van de elaboratio, de uit- of bewerking. Hij draait zijn hand niet om voor de creatio, de schepping, het bedenken van een mooie melodie. Denk aan het Erbarmelied. Maar hij is meer geïnteresseerd in de elaboratio, de bewerking van een melodie, eigenlijk altijd meerstemmig. In samenklank en contrapunt, noot tegen noot laten klinken. Dan pakt hij de baslijn van de aria, dus niet de melodie, en gaat daarmee aan de slag in 30 variaties, wild, speels, grimmig, eloquent, triest, transparant, swingend. Nooit slaapverwekkend en haast allemaal in G groot.

De klavecinist Colin Booth speelde de variaties 24 tot 30 en aria uit de Goldberg-variaties, muziek van Johann Sebastian Bach. Een jaar na de Goldbergs, die Bach uitgaf als het vierde deel van zijn grote compendium voor het klavierspelen, die Klavierübung, schrijft hij de grappige boerenkantaten. Dat is geen boerse of boertige muziek, al hoor je plat boeren, saxies en boerendeuntjes. Het was voor de lagere adel, voor kamerheer Von Disco en zijn vrouw Mieke, en niet voor de boertjes en buitenlui. Het is allemaal genietend en wervelend. Heel virtuoos knoopt Bach allemaal deuntjes aan elkaar. En er klinken ook weer stoute liedjes. Het is feest. Vriend Picander schreef de tekst. Het gaat over de belastingen en eten en liefde en trouw. Het slotkoortje met de doedel-doedel-doedelzak toont ons de vrolijke Bach. Het swingt de pan uit. We hebben een nieuwe overheid, is de vertaling van Mirat de Nooie Oberkeet.

En dat was de boerenkantate. Mir hat eine neue Oberkeet, BWV 212. En de uitvoerende waren de sopraan Els Bongers, de bas Klaus Mertens, de Amsterdam Baroque Orchestra, het geheel onder leiding van Ton Koopman. En tot zover voor vandaag, geen dag zonder Bach. Een werkdagelijks programma op de concertzender van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Goedemiddag en tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Een werkdagelijks programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is samensteller Govert-Jan Bach. En we bieden u vandaag een solistenportret van Jos van Veldhoven. Jos van Veldhoven studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht en orkestdirectie en koordirectie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Sinds 1983 is Jos van Veldhoven muzikaal leider van de Nederlandse Bachvereniging. Hij leidt het koor en orkest regelmatig in Nederland en daarbuiten en voert de belangrijkste werken van Johann Sebastian Bach en zijn tijdgenoten uit, waaronder de traditionele Matthäus Passion in Naarden. Tournees maakte hij onder andere in Duitsland, in Japan en in de Verenigde Staten. Sinds 1989 is Van Veldhoven dirigent van de Capella Figuralis, een ensemble van solisten van de Nederlandse Bachvereniging dat zich gespecialiseerd heeft in 17e-eeuwse muziek. Hij is ook dirigent van het Utrechts Barokconcert, dat hij in 1976 oprichtte. Van Veldhoven trekt regelmatig de aandacht door uitvoeringen van nieuw repertoire uit de oude muziek, zoals werk van Giovanni Maria Bononcini, Giovanni Legrenzi, Reinhard Keizer en de Nederlandse première van de Johannes Passion van Georg Gebel. Dat was in november 2007. Tot slot is Van Veldhoven docent koordirectie aan het Conservatorium van Amsterdam en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Van Veldhoven speelde in 1983 een belangrijke rol in de paleisrevolutie binnen de Nederlandse Bachvereniging. Toen in 1983 werd overgestapt op een meer authentieke uitvoeringspraktijk met een kleinere bezetting, toen verliet de toenmalige dirigent Charles de Wolf met een groot deel van het koor de Bachvereniging en richtte het Bachkoor Holland op. Van Veldhoven ging door met een verkleind semi-professioneel koor. Deze vernieuwende aanpak heeft Van Veldhoven tot nu toe weten vol te houden, met steeds weer prikkelende nieuwe inzichten, zoals de passionsuitvoeringen met een minimale bezetting en het experimenteren met de ruimte in de Naarderkerk. Van Veldhoven benadert Bach vanuit de vroeg- en middenbarok en zoomt in op details en verfijning. Zijn uitvoeringen en opnames zijn minutieus en zorgvuldig. En hier is een mooi voorbeeld. Het Magnificat met niet de bekende inlassen uit Leipzig, maar met passende invoegingen uit de toenmalige kersttraditie. Bachforscher en uitvoerder Van Veldhoven op zijn best.

Het Magnificat in D groot, BWV 243, werd uitgevoerd door Dorothee Mields en Joannette Zomer, sopraan, William Towers, altus, Charles Daniels, tenor en Stephen McLeod, bas, en de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. Een geweldig project is natuurlijk All of Bach, waarin de totale oeuvre in een jaar of 10 audiovisueel op het internet komt. Ook nog op authentieke instrumenten. In dit megaplan herkennen we natuurlijk de hand van de meester zelf. Van Veldhoven is een vernieuwer en ontwikkelaar van hedendaagse aanpak. Wat er nu al op internet staat, is indrukwekkend en origineel. All of Bach is gratis. En dus ook Bach for All, hulde. Intussen gaat Van Veldhoven door met Bach-kantates en werk van tijdgenoten uitvoeren in allerlei mooie kerken, steeds gegroepeerd onder prikkelende thema's en vaak door hemzelf ingeleid. Onder de titel Actus Tragicus zal de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven en Dorothee Mields sopraan, Alex Potter alt, Charles Daniels tenor en Tobias Bern bas een uitvoering geven van Gottes Zeit is die allerbeste tijd. BWV 106 is dat. Alternatieve rufe ich Herr zu dir. BWV 131. En der Herr denkend aan ons. BWV 196. En wel op 4 mei in het Muziekgebouw aan het IJ. Op 15 mei de Doelen in Rotterdam. En op 16 mei in Middelburg. Allemaal zeer vroege kantates. Hier vast de vroege kantaten, de bruiloftskantaten, Der Herr denkend aan ons, BWV 196. De Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven.

Dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert Jan Bach. Ja, het is niet alleen de week met veel partita's, het is ook een week met veel grootmeesters. Hadden we gisteren Jordi Savall, nu beginnen we deze partita-uitzending met niemand minder dan Dinu Lipatti, de pianist, veel te vroeg overleden. Gelukkig hebben we concerten van Mozart en Schumann en veel van Chopin van hem. En dan deze eerste partita voor klavier van Bach. Dat mag ook wel, want dit was Bachs opus 1. Hij had al een imposant oeuvre geschapen, maar dat verscheen allemaal niet in druk. Bach hield van zaakjes en handeltjes, van geld verdienen, door klaverscimbels te verkopen, orgels te keuren, te speculeren met aandelen, maar ook zijn talenten in druk om te zetten. In 1726 bracht hij de 6 klavierpartita's, of suites, vervolg van delen, in druk uit. Dat bracht hij dan uit in kleine oplages tijdens een drukbezochte Leipziger messe. Leipzig was dé stad van de boekdrukkunst, ook steeds meer van muziek, hoewel het monopolie eerst in Amsterdam lag. Let op hoe lenig en modern Dinu Lipatti dit speelt.

Dino Di Patti speelde de partita nummer 1 in Bes, BWV 825. Slechts één partita schreef Bach voor de traverso. Een Einzelgänger in zijn oeuvre, want op de traverso zijn geen dubbeltonen mogelijk, zoals wel op de strijkinstrumenten en natuurlijk de klavierinstrumenten. Maar Bach suggereert het wel. Net als barokschilders dimensies suggereren in hun werk. Allemaal zo knap. Dit is heerlijk ontspannende muziek. Het is een opeenvolging van dansvormen. In dit geval alleen de Allemande, Courante, Sarabande en Bourrée Angloise.

Deze partita in A-klein voor Traverso, BWV 1013, werd uitgevoerd door François Lazarevitch. En weer horen we een grootmeester, namelijk Gustav Leonhard, in de vierde partita in D-groot BWV 828. Natuurlijk op klaversymbool waar het voor geschreven is. Waar Bach een band met 6 stukken verzamelt, zoals hier of zoals met de cello-suites of de Schubler-choralen, de Brandenburgse concerten, vindt hij dat een belangrijke uitgave. 7 is het getal van de perfecte schepping, 6 van scheppingswerk, aan de 6 dagen van de schepping herinnerend. Ieder van de 6 klavierpartita's begint met een andere belangrijke dansvorm. De eerste met een preludium en deze vierde met een ouverture. Alles is in het Frans gesteld. De muziekomgeving van de dans, die Bach de vorm bood waarin hij zijn muziek zo graag zette. Deze vierde partita, overrompelende muziek.

U hoorde tot slot van deze uitzending de vierde partita voor klavier in D-groot, BWV 828, uitgevoerd door Gustav Leonhard. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Goedemiddag.

deze woensdag een solistenportret. Er is nog een beroemde Hillary. Hillary die staat aardig in het nieuws nu daar in Amerika, maar die bedoel ik dus niet. Namelijk Hillary Hahn. Hillary Hahn werd geboren, ook in Amerika trouwens, in Lexington in Virginia, op 27 november 1979. En zij is een Amerikaanse violiste. Hahn studeerde vanaf haar 10e aan het Curtis Institute of Music in Philadelphia. Haar voornaamste leraar aan dat instituut was Jascha Brodsky, de laatste leerling van Eugène Ysaÿe en violist bij het Curtis String Quartet. En later studeerde ze bij Jaime Laredo. Haar klasse plaatst haar in de lijn van vrouwelijke violisten zoals Lola Bobesco, Johanna Marzi en Ida Hendel. Nu vindt ze in collega's als Janine Jansen en Julia Fischer haar gelijken. In 2003 won Hahn een Grammy Award voor haar uitvoering van de vioolconcerten van Brahms en Stravinsky met de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Neville Marriner. Hahn bespeelt een instrument uit 1864 van de Parijse vioolbouwer Jean-Baptiste Vuillaume. Ze staat nu onder contract bij het Duitse label Deutsche Grammophon. Voor de authentieke Bach-liefhebbers is haar Bach-aanpak wellicht een gruwel, maar ze is zo oermuzikaal. Het is een klein, tenger vrouwtje, maar heel mooi, zo op het podium. Maar kijk maar eens op YouTube hoe ze die muziek laat zingen. Nu eerst Bach in E groot. Let op het langzame deel.

Het is 1 uur geweest, dit is de Concertzender en dus ons programma geen dag zonder Bach op de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert Jan Bach. We hebben weer op

Dit was het vioolconcert in E groot, BWV 1042. De violiste Hilary Hahn met het Los Angeles Chamber Orchestra onder leiding van Jeffrey Kahan. En dan nu het diepzinnige concert in A klein. De diepte der ziel raakt Bach hier aan.

Nu een sprong in de muziekgeschiedenis. Shostakovich was een groot Bach-bewonderaar. Maar denk maar aan zijn 24 preludes en fuga's, die verrassende muziek die hij in navolging van Bachs Wohltemperierte klavier componeerde. Voor zijn prachtige eerste vioolconcert, dat werd geschreven voor David Oistrakh, zette hij als derde deel de vorm van de Passacaglia in. Ook weer een oude dansvorm met een ostinato-karakter, terugkerend thema, meestal in de lage stemmen, waardoor het iets intrinsieks, haast magisch krijgt. Bachs Chaconne uit de tweede partita en zijn Passacaglia delen dat karakter. Shostakovich neemt dat over in zijn vioolconcert. Bach meets Russia. Het is dan 1947, 2 jaar na de oorlog, waar Shostakovich nog brandweerman in Leningrad was geweest, het huidige Sint-Petersburg. Als er iemand is die deze muziek ademt, dan is het wel het muziekbeest, de mooie Hilary Hahn. U hoort haar met het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly. En morgen hoort u nog Bachs derde partita voor vioolsolo van haar.

Dit was het vioolconcert nummer 1 in A-klein opus 99 van Dmitri Shostakovich. Een live-opname van Radio 4. NPO Radio 4 moet je dan tegenwoordig zeggen, maar goed. Hilary Hahn was de violiste die het concert uitvoerde, samen met het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly. En hier eindigen we ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller van dit programma Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

1 uur geen dag zonder Bach. Het programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Ter afsluiting van het solistenportret van gisteren, van Hilary Hahn, nu nog een vioolpartita door haar gespeeld. We deden de beroemde tweede partita met de Chaconne al eerder, waar ze bijvoorbeeld 3 minuten meer tijd voor nodig heeft dan een Lucie van Daal. Maar ja, dat heeft met haar romantische volbloedsaanpak te maken. Nu dus partita nummer 3 in C groot. Let op het tweede deel, een duizelingwekkende fuga, een van de moeilijkste stukken uit de hele vioolliteratuur. Tenminste, als je het snel en zuiver wilt spelen. Een kolfje naar Hilary's hand.

Dit was de partita nummer 3 in C groot voor vioolsolo BWV 1005. De violiste Hilary Hahn. Er zijn ook partita's voor orgel. Diverse stukken die variëren over meestal een koraal, een kerklied. Dat heet dan in het Italiaans partita diverse sopra. In dit geval het koraal Sei gegrüßet, Jesu Gütig. U hoort het prachtige Arendt en Brunsma-orgel van de Doopsgezinde Kerk in Haarlem, bespeeld door Marco bij de Vaten uit 1969. Zeer geschikt voor deze fijnzinnige muziek.

Dit was de partita Diverse Sopra, Sei gegrüßet, Jesu gütig. Marco bij de Vaten bespeelde het Arend en Brunsema-orgel van de Doopsgezinde Kerk in Haarlem. Eerlijk gezegd, de orgelliteratuur komt er in Geen Dag Zonder Bach soms bekaard vanaf. We maken dat goed door nog deze prachtige partita Diverse te laten horen, nu over het koraal Christ, du bist der helle Tag. BWV 766.

Dat was tot slot van deze uitzending de Partita Diverse over Sopra Christ du bist der helle Tag, BWV 766. U hoorde de organist Hans Fagius op het Kamanorgel uit 1728 in het plaatsje Leeuwstabroek in Zweden. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker en samensteller van dit programma. Goedemiddag.

De laatste werkdag van deze week en het programma Geen Dag Zonder Bach. Dus tussen 1 en 2 uur op de concertzender. Ik wens u een goede middag alvast. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker en samensteller is Govert-Jan Bach. Vanwege een jubileumuitvoering van de Hohe Messe door Musa. Daar hadden we het afgelopen maandag al over. Het vocaalensemble Musa is in 2005 opgericht op initiatief van de dirigent Peter Dijkstra. En sindsdien zijn er 25 projecten uitgevoerd van uiteenlopende aard. Van a cappella programma's tot projecten met orkest of instrumentale begeleiding. Met repertoire variërend van oude muziek tot nieuw geschreven composities. In diverse projecten stonden werken van Bach centraal en de concerten voortvloeiend uit deze projecten zijn met groot enthousiasme ontvangen door het aanwezige publiek. Om het tweede lustrum luister bij te zetten, wil Musa een werk uitvoeren dat met recht monumentaal genoemd mag worden, namelijk de Mis in B mineur van Johann Sebastian Bach, ook wel bekend als de Hohe Messe. Deze zijn gepland in Arnhem op 22 mei, in Maassluis op de 30e mei, 31 mei in Utrecht, in Noordwijk op 23 juli en in Amsterdam tenslotte op 24 juli. Voor dit project heeft Musa samenwerking gezocht met een

professioneel barokensemble, namelijk Musica Amphion, en 5 zeer gerenommeerde solisten, de sopraan Helene Koele, de sopraan Johanna Zomer, de alt Rosanna van Zandwijk, de tenor Jeroen de Vaal en de basbariton Hugo Oliveira. En het geheel staat dus onder leiding van de dirigent Peter Dijkstra. Peter Dijkstra, zeker de laatste jaren heel bekend, een van onze grote koordirigenten. Wij luisteren nu naar deel 2 van de OMS, die Bach in zijn laatste levensjaren heeft gecompileerd en verbeterd. Met als kroon het Agnus Dei. Hier uitgevoerd door grootmeester Jordi Savall, die deze dagen weer eens in het land is trouwens.

De uitzending van vandaag was gewijd aan deel 2 van de Hohe Messe BWV 232 van Johann Sebastian Bach. En de uitvoerder waren Céline Scheen, sopraan, Jezebel Arias Fernandez, sopraan, Pascal Bertin, countertenor, Makoto Sakurada, tenor en Stephen McLeod, bas, met de Capella Real en het Concert de Six Nations onder leiding van Jordi Savall. En hier eindigt ons programma Geen Dag Zonder Bach. Dit is de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert-Jan Bach. Ik wens u een prettig weekend en tot maandag.

Maandag tussen de middag, u weet het, tussen 1 en 2 uur. Geen dag zonder Bach bij de concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller van dit programma Govert-Jan Bach. We beginnen deze week in Italiaanse sfeer met Vivaldi. Met zijn Gloria. Muziek in kerstsfeer, maar in elke tijd inzetbaar als onderdeel van de mis. Vitaliteit, power, vreugde en dan zo nu en dan de diepte in. Zoals bij Et in Terra Pax. Vivaldi, de rode priester. En dat vanwege zijn haarkleur. Het socialisme bestond nog niet. Vivaldi maakte toen veel muziek voor en in het meisjesweeshuis de Pietà in Venetië. Daar hield hij nog wel eens een vriendinnetje aan over. Ja, priester bleef hij dan ook niet. Hij wijdde zich aan de muziek en aan de liefde. Dat het voor het meisjesinternaat was, verklaart dan wel waarom er in dit stuk geen solo voor mannenstem is. Vivaldi, die we vooral kennen van zijn vioolconcerten, zoals de Vierjaargetijden, maar nog te weinig van zijn grote religieuze oeuvre of zijn talloze opera's. Hoewel we veel overeenkomsten horen met tijdgenoot Bach, heeft deze waarschijnlijk nooit religieuze muziek van Vivaldi gezien. Die werd, net als Bachs eigen kerkelijke oeuvre, gewoonweg niet gedrukt. In tegenstelling tot dus zijn instrumentale muziek. Die werd uitgegeven in Amsterdam en zo kwam Bach eraan in zijn periode in Weimar. Het heeft hem zeer beïnvloed. Vivaldi is met Boeks de Hoede een van zijn belangrijkste leermeesters geweest. Met door Bach bewerkte Vivaldi-concerten gaan we deze week aan de slag. Tja.

Maarten het Hart, u kent hem wel, die schampert graag over deze Vivaldi en ook andere Italianen als prutsers en knoeiers. Maar Bach dacht daar duidelijk anders over. Luister naar het heerlijke Domine Deus, waar de alt samen met het koor een prachtige dialoog heeft. En in het slotkoor, Cum Sancto Spirito, komt ineens heel veel mooie chromatiek langs. Kleuring door kleine afstanden tussen de noten, dat een bepaalde smartelijkheid oproept. U hoort twee grote stemmen in deze pittige Engelse uitvoering, de sopraan Emma Kirkby en de altus Michael Chance. Passieprojecten voert dit stuk aanstaand weekend uit, op vrijdagavond en zondagmiddag, en dat gebeurt in Doorn.

Gloria RV 589 van Vivaldi, in de uitvoering van Emma Kirby en Tessa Bonner, sopraan, Michael Chance, countertenor en het Collegio Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox. Alles mit Bach und nicht ohne ihn, dat gold ook zeker voor Felix Mendelssohn Bartholdy. Hij was als het ware een voortzetter van Bachs muziek in de grote lijn vanuit de Renaissance via Luther naar de barok. Mendelssohn was ook een hartstochtelijk Lutheraan en is eigenlijk op zijn best in zijn religieuze werken, alhoewel wij die weinig kennen. We kennen zijn opgewekte muziek, als de Italiaanse symfonie bijvoorbeeld, en hebben daar een plaatje bij van Mendelssohn als de tweede Mozart. Een wonderkind, wat naïef en teder. Hij vond zelf zijn compositie van het motet Mitten im Leben durch den Tod umfangen een van zijn beste religieuze werken. De melodie stamt uit de vroege middeleeuwen, werd in het Duits vertaald door Luther, op muziek gezet door Krüger en door Bach gebruikt. Mendelssohn componeert het voor Totenzondag 1830 als opus 23 nummer 3, een jaar nadat hij de Matthäuspassie heeft heruitgevoerd. In deze prachtige originele compositie zien we een puur romantische Mendelssohn die met beide benen in de muziekgeschiedenis staat. Hij werkt met solisten tussen het koor, met alternerend mannen- en vrouwenstemmen. En wat gaat hij prachtig om met deze dwingende tekst over leven, angst, schuld en dood. Als zijn lievelingszuster Fanny sterft, sterft Felix enige maanden later van verdriet, op 38-jarige leeftijd. Mitten im Leben durch den Tod umfangen. Ook dit werk staat op het programma van Passieprojecten Driebergen Doorn.

Mythen wie er im Leben sind, opus 23 nummer 3 van Mendelssohn, werd uitgevoerd door Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. En hier van de jonge Bach twee concerti bel giusto italiano. In Weimar kreeg Bach van de oermuzikale prins Johann Ernst van Sachsen dus allerlei concerten van Vivaldi in handen gedrukt. Deze adellijke leerling, een halfbroer van hertog Ernst August, de andere en jongere hertog in Weimar, kwam in 1713 uit metropool Amsterdam terug met een lading muziek. Aan de grachten, waar ook ooit in die tijd Locatelli woonde, werden deze stukken van Vivaldi gedrukt. Bach bewerkte voor klavecimbel en orgel. Hij leerde zo van Vivaldi het gebruik van het ritornel, de instrumentale inleiding voordat aria of koor begint, die dan weer ritorno terug in de aria of het koorstuk komt als een soort refrein. De grote passionen en de meeste cantates beginnen met zo'n ritornel. Hier het concertje nummer 5 naar Vivaldi, opus 3 nummer 12 op klavecimbel.

Tilge, Höchster, meine Sünden, Psalm 51, nach dem Stabat Mater van Pergolesi. U hoorde als uitvoerende de sopraan Marion Strijk, de countertenor Sietse Buwalda, met het Nederlands Bach Collegium onder leiding van Pieter Jan Leusink. En dan nu nog twee van die heerlijke Vivaldi-concertjes, door Bach bewerkt, nu op orgel in plaats van klaversymbool. In de orgelklank herkennen we de originele vioolconcerten iets beter.

U hoorde Concerto in A-klein, BWV 593, naar Vivaldi, opus 3, nummer 8, en Concerto in D-klein, BWV 596, naar opus 3, nummer 11. Muziek van Vivaldi, maar bewerkt dus door Bach. En uitgevoerd door Olivier Vernet op het orgel, een orgel in ieder geval, in Sisselsheim. En tot zover Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met van 1 tot 2 uur het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Voor de solist van de woensdag vandaag kiezen we voor Carolyn Sampson. Tijdens haar muziekopleiding aan de University of Birmingham ontving de Britse sopraan Carolyn Sampson uit 1974 de Arnold Goldsboro Prize. Een prijs die deze universiteit uitreikt aan studenten die op uitzonderlijke wijze muziek van voor 1750 uitvoeren. Haar voorliefde voor muziek uit die tijd is gebleven. Het Engelse blad Gramophone noemde haar met afstand de beste Britse sopraan in de oude muziek. Haar operadebuut maakte ze bij de English National Opera. Hoewel ze haar repertoire intussen aanzienlijk heeft uitgebreid, is Carolyn Sampson nog steeds een specialist in Handel, Bach en Monteverdi en heeft zij talloze oratoriumuitvoeringen op haar naam staan. Onder meer met het Collegium Vocale Gent, de King's Concert en Ex Cathedra. Ze woont met haar gezin in Freiburg. Haar Duits is dan ook onberispelijk. Ze zegt zelf haar ontwikkeling vooral te danken te hebben aan haar koorervaring. Waar ze ook zag hoe de solisten zongen en zich gedroegen. Zij gaat voor natuurlijk zingen, dat is te horen. Ze doet alles met het grootste gemak. Carolyn Sampson heeft een aanzienlijke hoeveelheid cd's opgenomen. Bij het Koninklijk Concertgebouworkest was ze al diverse keren te horen in de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach, onder leiding van Philip Herrewegen en Ivan Fiesje. Eerste twee prachtige aria's uit de Johannespassie. Ich folge dir gleichfalls nach. En de laatste aria van de hele Johannespassie. Zerfleische mein Herze, onomkoombaar mooie en doordringende muziek.

En dat waren twee aria's uit de Johannespassion. Ich folge dir gleichfalls nach. En de laatste aria van de hele Johannespassie. Zerfließe mein Herze. Dat werd gezongen door de sopraan Carolyn Sampson. Met The Orchestra of the Age of Enlightenment. Onder leiding van Stephen Layton. Na deze weergaloze aria's uit de Johannespassion, zo treffend neergezet door Carolyn Sampson, tijd voor twee solo-cantates. Die ademen door hun aanpak een beetje ook die Italiaanse sfeer. Maar de eerste, BWV 52, Du falscher Welt, dir trau ich nicht, van de 23e zondag na Trinitatis, 24 november 1726 was dat om precies te zijn, begint heel Frans met een ouverture. En die kan u herkennen als het eerste deel van de eerste orkestsuite. En die is het precies, al mist u de hoge piccolo-viool. Dan begint in mineur de aanklacht tegen de verraderlijkheid van de wereld. Bach kwam de leugen tegen in zijn leven met zijn adellijke broodheren, maar ook in het gekonkel van de raad. Die had hem, wat betreft zijn functie als Thomaskantor, wat anders voorgeschoteld in Leipzig dan wat hij in feite was. Er lijkt niks veranderd.

En dit was BWV 52, Du falscher Welt, dir trouw ich nicht. Uitgevoerd door Carolyn Sampson, sopraan, met het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. De volgende kantate met Carolyn Sampson is een zogenaamde dialoogkantate. En wel voor Nieuwjaarsdag 1727 geschreven. BWV 58. Ach Gott, wie manches Herzen leidt. Gesprek, dialoog tussen de ziel en Christus. Meestal dus als sopraan en bas. Bach schrijft in deze periode vooral koraalkantates, die altijd gebaseerd zijn op één en hetzelfde koraal. En die hoort u nu duidelijk aan het begin en het eind. Carolyn Sampson zet het koraal in en dan komt de sonore bas van Peter Kooi haar met het woord ferme geduld troosten. Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma, die had een Duitse juf op het gym, op het gymnasium, dokter Bientjes. En ja, die zei altijd die geduld, want het is een vrouwelijke eigenschap. U hoort een prachtige kantate, prachtige zongen.

Carolyn Sampson met het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki met Ach Gott, wie manches Herze leidt. Voor Nieuwjaarsdag 1727 geschreven. En dan nu Carolyn Sampson in het Weihnachtsoratorium. Eerst het recitatief uit het zesde deel over de leugenachtige Herodes, Du Falsche. En dan de aria Nur ein Wink von seiner Hände. Gods almacht tegenover de povere macht van Herodes, de tiran.

Carolyn Sampson zong het recitatief Du Falscher en de aria Nur ein Wink van Seiner Hände uit het Weihnachtsoratorium. Het orkest was het Gewandhaus Orkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. Uit het Weihnachtsoratorium deel 4 de echo-aria Fürst mein Heiland. Van de speelse echo-aria uit een hofkantate maakt Bach een diepzinnige dialoog tussen de zoekende, soms vertwijfelde ziel en God. Deze is als een therapeut steeds haar echo. Hij bevestigt de sopraan met ja of nein. Nu eens als echo, in een sopraan elders in de kerk, dan weer in de hobo, maar nooit een echo van zichzelf. Hij is de eerste en is nooit de echo van een ander. Luister maar naar de laatste maten.

Flust mijn Heiland uit het Weihnachtsoratorium van Bach. Uitgevoerd door de sopraan Carolyn Sampson met het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. Het kon niet uitblijven, de solocantates voor sopraan BWV 51, Jauchzet Gott in allen Landen, met Ster de moeilijkste sopraan solocantate van Bach. Maar een makkie voor onze Carolyn. Maar wat straalt ze? Wat een natuurpower!

uit BWV 51, Jauchzet Gott in alle landen, hoorde u Zij Lob und Preis en het Alleluia. Uitgevoerd door Carolyn Sampson, de sopraan, Engelse sopraan, en aan haar was deze Geen Dag Zonder Bach vanmiddag gewijd. U hoorde ook het orkest van Masaki Suzuki, dat is het Collegium Japan. En hier eindigen we ons programma, het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast.

Er komen steeds maar nieuwe Bach-cd's uit. Het is haast niet bij te houden. We zouden daar dit programma al mee kunnen vullen. Vaak onbekende jonge artiesten uit de barokwereld, vaak op kleine en ook onbekende labels. Hier bijvoorbeeld de Spaanse luitenist Miguel Rincón. Hij maakte twee nieuwe bewerkingen voor de luit van twee solostukken voor viool. Prachtig ruimtelijk effect. De viool heeft altijd iets nadrukkelijks. Het zit je dicht op de huid. Het instrument dat altijd de eerste viool wil spelen.

Het is 1 uur geweest. Goedemiddag, dit is het programma van de Concertzender. En dat betekent tussen 1 en 2 het programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. En Govert-Jan Bach is de samensteller en programmamaker van dit uur.

Dat was de eerste sonate voor vioolsolo eigenlijk, BWV 1001, maar dan hier uitgevoerd door Miguel Rincón op luit. En we luisteren nu naar de partita BWV 1004 en weer door deze luitenist Miguel Rincón.

Dat was BWV 1004 van Johann Sebastian Bach. Oorspronkelijk een partita voor vioolsolo, maar hier uitgevoerd, zoals in deze hele uitzending, door de luitenist Miguel Rincon. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertcentrum van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender. Weer met Bach. En alles rond Bach tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Een weer ongelofelijke kantate op de vrijdag. O Ewigkeit, O Donnerwart. Dat is BWV 60 en dat is geschreven voor de 22e zondag na Trinitatis. Een kantate op de breuklijn van dood en leven. Hij zet opera-achtig fel in met een strijkersinleiding waarop de alt heftig binnenkomt. Deze zingt de partij van Furcht, de vrees. En dat is te horen. Noemde Martin van Amerongen Bach niet de beste operacomponist ooit? Maar er is hoop en dat zingt de tenor. Er is zekerheid en daar zorgt de bas voor, de Vox Christi, de stem van Jezus Christus. We bevinden ons in het verhaal van het dochtertje van Jairus dat te jong gestorven is. Het is een animistisch verhaal, vol magie en wonderen, maar Jezus Christus wekt haar op. Dat is de boodschap die de Lutheraan Bach wil uitdragen. We hoeven de schrikbarende dood niet te vrezen. Het is een goed te volgen kantate. De tekst is trouwens altijd te vinden op de pagina Bach-Cantata. Dat is een pagina die vindt u op uw website. In het laatste recitatief wordt de nog steeds verschrikte alt door de rust uitstralende stem van de sonore bas getroost met de woorden Selig sind die Toten. We horen de oude Schütz en de latere Hugo Diester al. Een prachtig koraal besluit deze mini-opera. Es ist genug, ich fahr ins Himmelshaus. Dit koraal zou Alban Berg, de componist Alban Berg, in zijn vioolconcert, wat we hierna gaan horen, tot ultieme troost gediend hebben. Maar eerst dus BWV 60.

U hoorde O Ewigkeit, O Donnerwart, BWV 60. De altus was Robin Tyson, de tenor James Gilchrist en het Monteverdi-koor en The English Baroque Soloist stonden onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Alles mit Bach und nichts ohne ihn, dacht de componist Alban Berg misschien in 1935, toen hij, op de hielen gezeten door de nazi's, zijn leven overdacht. En dat was nogal rampzalig toen. Hij was overmand door verdriet, want zijn vlam, zijn engel, de 18-jarige Manon Gropius, was net overleden aan polio. Er zijn natuurlijk nogal wat grootheden die zich in een jonge vrouw verliezen, soms met meer dan 30 jaar verschil. Goethe slaat alles, want die verliefde zich nog aan het eind van zijn leven op een 17-jarige. Maar nu dus dit document humain van de noodlottige Alban Berg. Er zijn echter weinig concerten waarin de innerlijke verscheurdheid van een verliefde en verlaten man, want de dood zorgt voor de ergste onomkoombare verlating, zo wordt verklankt als in dit vioolconcert. Dramatisch tot in de nieren zorgt de 12-toonsfeer.

U hoorde het vioolconcert Den Andenken eines Engels van Alban Berg, uitgevoerd door Isabelle Faust, viool, en Claudio Abbado leidde het Orchestra Mozart. Het wordt weer eens even tijd voor een zoon, al genoemd deze week, Carl Philipp Emanuel, een orgelsonate van FWQ 70 nummer 3. Ton Koopman speelt op een orgel te Berlijn dat in het paleis van Amalia, de zuster van Frederik de Grote, stond. En mogelijk bespeelde Carl Philipp Emanuel Bach dat ook. Hij kreeg geen baantje al daar. Amalia hield meer van de galante stijl die toen in de mode was. Maar het is heerlijke muziek, deze sonate overigens.

En dit was muziek van Carl Philipp Emanuel Bach, de orgelsonate in F groot, WQ 70, nummer 3. De uitvoering berustte bij Ton Koopman en hij speelde op het Amalia-orgel in Berlijn. En tot zover voor vandaag in deze week ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. En wij beiden wensen u een prettig weekende en mogelijk tot maandag.

Goedemiddag, dit is de Concertcentrum met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. En deze week zal het in deze uitzending Geen Dag Zonder Bach vooral gewijd zijn aan Anna Magdalena Bach. En dat was Bachs tweede vrouw. De aanleiding is dat er een belangwekkend boek over haar leven is uitgekomen, namelijk van Eleonore Deenert. En dat boek dat zal de samensteller van dit programma, Govert Jan Bach, in deze uitzending aan het eind kort bespreken. Donderdag is de hele uitzending gewijd aan Johann Christian, de muzikale zoon en jongste zoon van Johann Sebastian en die Anna Magdalena. En vrijdag is de uitzending gewijd aan Wilhelm Friedemann. Er is ook weer een prachtige cd uitgekomen, wederom de cello suites en wel door Joachim Eilander. Een prachtige cd, die zullen we woensdag in het solistenportret laten horen en bespreken. Een echte aanwinst. En dat valt mooi samen met het thema Anna Magdalena, want die Anna Magdalena Bach, zij was het die ooit die cello suites kopieerde. We hebben ze niet in het handschrift van Johann Sebastian zelf, zoals we wel de solostukken voor viool in zijn eigen handschrift hebben, maar als kopie van de hand van Anna Magdalena. Dus we mogen haar voor zeer veel dankbaar zijn, maar zeker voor het overschrijven van zoveel muziek van haar man. En daarom zullen we deze week twee suites laten horen, voor velen toch de top van Bachs kunnen. Zoals u wellicht weet, schreef Johann Sebastian tweemaal een notenbüchlein voor Anna Magdalena. Een cadeautje, een wenk, een hint. En gewoon om eruit te oefenen. Want het klavierspelen moest deze zeer bekwame sopraan, ja, een beroeps was zij, en wel in dienst van de prins van Anhalt-Köthen, en daarmee was zij een van de eerste beroepszangeressen in de muziekgeschiedenis. Daarom nu eerst de selectie uit die twee notenbüchleins in de beroemde en inmiddels historische opname uit 1966... van Gustav Leonhard en Ellie Ameling. En wat dat allemaal wordt, wel, dat kunt u vinden, dat staat op de site van concertzender.nl.

0: U hoorde de historische opname uit 1966 van Gustaf Leonhard en Ellie Ameling. En u kunt terugvinden wat er allemaal precies uitgevoerd werd op de site van concertzender.nl. En het allemaal ook naar aanleiding van het uitgekomen boek van Eleonore Deenert. En de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, is hier in de studio. En hij zal het eens even duidelijk hebben over dit boek.
1: Ja, dankjewel Joop dat je wat platform inruimt om hier het nieuwe boek van Eleonore Deenert te bespreken. Anna Magdalena Bach, een biografische roman, een vertaling van het Duits boek, wat zo heet Die Sängerin Anna Magdalena Bach, biografische roman. En die is vertaald, die roman, door Alexandra Terlouw van Hulst. Dat is de vrouw van Jan Terlouw. Zij is zelf ook schrijfster. Nou, er is best wat over dat boek te zeggen. Het is een heel belangwekkend boek. In die zin dat we eigenlijk heel weinig weten van die Anna Magdalena Wilke. Wilke heette ze oorspronkelijk. En het is wel eens heel goed dat dit aspect van Bach, Johann Sebastian Bach, wordt benadrukt. Want wij weten heel weinig van haar af. En er is zelfs een portret van haar wat verdwenen is. Dus het is ook allemaal heel wonderlijk. Het eerste belangrijke is dat er natuurlijk altijd een soort van mystieke waas van romantiek hing om dat gezin van Sebastian Bach. Dat kwam door een heel slim boek in de jaren 30 van de vorige eeuw geschreven door een zeker mevrouw Meinl. En dat heette Chroniek van Anna Magdalena Bach. En dat was eigenlijk een soort van dagboek dat zij zelf zou hebben samengesteld van het leven met Sebastian. Volledig verzonnen, fictie, maar ontzettend slim bedacht. Want de mensen kregen toch echt de indruk dat het waar was. En deze mevrouw Meinl, die dat geschreven heeft, een Amerikaanse geloof ik, die heeft de toenmalige feiten van D. van Bach best aardig gebruikt, maar ook enorm bijgedragen aan een enorme romantisering van dat grote gezin met die christelijke vader die zo oppassend was en zo braaf. Ja, hij had 20 kinderen verwekt. Ik weet niet of dat nou zo braaf is, maar heel lang heeft dat beeld van dat geweldige gezin met al die muzikale kinderen natuurlijk enorm op de fantasie gewerkt. En het is wel eens goed dat er nu een boek is over iets meer over de werkelijkheid van dat leven van dat gezin en verhaal van die vrouw van Bach, Bachs tweede vrouw, Anna Magdalena. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk dat het is uitgekomen. Deze schrijfster, mevrouw Deenert, heeft wel meer biografieën over beroemde vrouwen gemaakt, onder andere over de vrouwen van Luther. En ze is er flink ingedoken en heeft wat ze kon vinden aan materiaal heeft ze verzameld en ook best goed gebruikt. En zo draagt ze bij aan een demystificatie, een ontromantisering van dat beeld van die geweldige, christelijke, oppassende Johann Sebastian en dat perfecte gezin met al die leuke muzikale kindertjes. Dus een beetje familie Trap-achtig iets. En de werkelijkheid was echt totaal anders. Want de 20 kinderen die Bach heeft verwekt, die ook geboren zijn, de eerste 7 waren bij zijn eerste vrouw, Maria Barbara, die stierf in 1720. En 13 kinderen verwekte hij bij die Anna Magdalena. En toen hij 57 was, werd het jongste kind geboren, Regina. Dus als je dat goed uitrekent, dan zie je eigenlijk het leven van deze Anna Magdalena als het leven van een vrouw, een moeder, die of zwanger is of weer een kind aan de borst heeft. Hoewel er dus ook heel veel kinderen stierven, 7 van die 13 stierven, sommige heel snel, maar andere wat later in het leven, is het toch wel eigenlijk wel een vrouwenbeeld wat aandacht behoeft. En het is opvallend dat die Bach-biografen heel weinig interesse en aandacht hebben voor de vrouw in het leven van de grote Sebastian. Op het begin heel weinig aandacht voor zijn moeder. Dat is jammer, want de muzieksmaak wordt door de moeder bepaald, niet door de vader. Je kan wel muzikus worden als je vader muzikus is, dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Maar de moeder heeft ook bij Sebastian natuurlijk heel veel invloed gehad op die muzieksmaak. Nou, dat dus over de moeder is weinig bekend en weinig geschreven. En nu is er eindelijk een boek over die Anna Magdalena, die zelf zangeres was en nog wel beroeps, wat toch tamelijk bijzonder was. En of zij nou haar carrière heeft opgeofferd om met Sebastian te trouwen. Dat was natuurlijk een geweldige catch om met deze grootheid, dat was hij toen al, te mogen trouwen. Dat hij met haar verder wou. Ook interessant dat Sebastian een beroepszanger is, tot een jongere vrouw weliswaar, maar toch met een beroeps ging trouwen. Niet iedereen kon dat aan. Mahler die vond het heel moeilijk dat zijn vrouw Alma componiste was. Dat vond hij toch een beetje moeilijk. Nee, Bach heeft dat mooi gevonden. En we hebben een tekst van hem dat hij zegt dat zij een goede zangeres was, een goede sopraan. Goed, uiteindelijk wordt zij moeder van al die kinderen, moet dat hele gezin bestieren. En dat is niet mis, want zij was dus niet alleen moeder van haar eigen kinderen, maar ook nog stiefmoeder van de vier die er over waren van Sebastiaans eerste huwelijk. En ja, die waren ook pubers op een gegeven moment, toen zij dus trouwde met Sebastian, een jonge vrouw van 21. Er leefde nog een zuster van Marie-Barbara ook in dat huis. Friedelena, die ook wel heel veel, denk ik, werk deed. Maar het was natuurlijk een heel druk huishouden met al die kinderen en ook allemaal leerlingen en ook nog een neef. En ook al die kinderen die ook weer stierven na het kraambed en soms na 3 jaar, ja, dat moet ongelooflijk zwaar zijn geweest. Zij bestierde dus die duiventeelt en kopieerde ontzettend veel muziek. Nou, dat wordt ongelooflijk mooi, empathisch, vanuit het vrouwenstandpunt beschreven door deze Eleonore Deenert. En dat doet ze goed, dat doet ze knap. Zij weet heel bijzonder de schaarse biografische gegevens van deze Annemie Magdalena te gebruiken en zet dat mooi om. Het is ook veel fictie. Ja, daar kan je wat vragen bij stellen. Ze heeft het over een liefdesrelatie met neef Elias Bach. En ze vertelt bijvoorbeeld dat zoon Bernard, die aan Lage Wal is geraakt, uit Jena thuiskomt om daar te sterven. Daar is geen enkele historische vermelding van. Maar goed, het maakt het al wel mooi. Het mag ook wel een beetje. Wat jammer is, dat vind ik een bezwaar, dat er muzikaal hier en daar toch wel wat foutjes gemaakt worden. Ze hadden toch even een Bach-kenner naar moeten laten kijken. Dat is toch. Op een gegeven moment wordt er gesproken over gezangen door Sebastian geschreven. Ja, dat zijn dan liederen van zijn cantates. Nou ja, kleine details. Het belangrijke is dat zij, deze schrijfster, een leven laat zien waardoor een soort van relief komt in dat leven van Sebastian met al die kinderen en die familieleden. En zij was natuurlijk die belangrijke kopiëste. Ze heeft ontzettend veel van de man gekopieerd. En ja, we weten niet of zij nog veel gezongen heeft. Misschien toch wel hier en daar, zeker op de Bachfeesten. En of zij daardoor echt haar carrière heeft ingeleverd. Ze was natuurlijk wel getrouwd met die beroemde man. Het is een beetje alsof je trouwt met Paul McCartney. Nou, zo moet je het een beetje zien. En daar heeft ze natuurlijk ook wel haar eer aan beleefd. Het is de vraag of het beeld wat van Sebastian wordt aangezet, of dat klopt, daar kun je ook wel echt wel vragen bij stellen. Bijvoorbeeld dat hij aan het eind van zijn leven verlangde naar de dood. Hij werd steeds blinder en vond het vreselijk. En hij heeft zich laten opereren voor die toenemende blindheid. En we hebben eigenlijk nergens feiten dat hij oud en de dagen zat was en ermee wou stoppen. Hij wou gewoon weer kunnen zien en weer kunnen werken. Dus daar kun je toch wel wat vragen bij stellen. Maar goed, het belangrijkste van dit boek, dat zijn de aandacht en respect voor die zeer zware rol van dit vrouwenleven. En misschien is het leuk om daar een stukje over voor te lezen, om een indruk te krijgen van hoe dat dan beschreven is. Ik heb hier een stukje fragment uit het boek. En dat is als volgt. Hoewel de grote zoons nu elders woonden, ging het er in huis aan toe als in een duiventil. Er waren bijna iedere avond gasten, die weliswaar hartelijk werden ontvangen door Anna Magdalena, maar toch ook altijd op hem, de Thomaskantor, wachten. Hij voelde zich vaak verscheurd, omdat hij persoonlijk altijd maar één doel had, de muziek die hij in zijn hoofd had op papier zien te krijgen. Deze dagen wou hij zo dolgraag naar Zelst, om daar met Schemelli, de kantor, van het slot te overleggen. Ze waren namelijk van plan samen een kerkgezangboek te maken, en dat moest met Pasen klaar zijn. Sebastian verstond de kunst om in een koperplaat rechtstreeks, dus zonder de muziek die hij in zijn hoofd had, eerst gewoon te hebben genoteerd, het spiegelbeeld van het notenbeeld te graveren. Hij had aan die klus wel zijn handen vol. Hij wilde niet alleen de muziek in brede kring toegankelijk en verkrijgbaar maken, nee. Wat hij ambieerde was een schitterende, glanzende uitvoering van de muziek. Anna Magdalena zag wel hoe hij het Thomaskoor opjutte om tot betere prestaties te komen, om de liederen perfect ten gehore te brengen. En dat betekende nieuwe ergernis, want Sebastiaans superieuren zagen er niets in om aan het zangonderricht van de leerlingen van de Thomasschule zoveel meer tijd en aandacht te geven. Dit even als een voorbeeld van een fragment van dit ontzettend interessante boek. Ik raad u het aan en het leuke is dat er ook een soort van concerten zijn via de mensen die aan dit boek hebben meegewerkt in Nederland van het Orion Ensemble. Dat kunt u ook op het internet opzoeken. Het boek is dus uitgegeven bij de uitgeverij De Kring. Ik hoop dat ze in Amsterdam zitten. En daar kunt u ook weer wat extra informatie krijgen. U kunt gewoon bij de boekhandel bestellen, waarschijnlijk ook op internet. Eleonore Deenert, Anna Magdalena Bach. Ik weet niet de prijs, maar het zal ergens tussen de 15 en 20 euro zijn, denk ik. Nou, ik ben benieuwd naar uw reacties. En ja, we geven alle lof en hulde vooral aan Anna Magdalena Bach, zonder wie Bach toch dit niet allemaal had kunnen doen. En ook niet al die geweldige zoons. Ja, met al hun succes zover zou komen als ze niet een lieve moeder of stiefmoeder hadden. Tot zover mijn bespreking van dit boek.
0: Dank voor deze toelichting. Het blijft in de familie, Govert-Jan. Dit was Govert-Jan Bach, een nazaat van een voorvader van Bach. Dus het blijft in de familie inderdaad. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. De programma samenstellen, dat weet u dus, was Govert-Jan Bach. En ik ben de presentator, Joop van Zijl. Ik zou zeggen, tot morgen bij de concertzender.

Dit is de Concertcenter met het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. We gaan verder met het Notenbüchlein van Anna Magdalena. En wel dat uit 1725. Daar staan dus allerlei grappige, lieve en mooie dingen in. Zoals de zogenaamde aria al, die Bach veel later zal gebruiken voor zijn Goldberg-variaties. En ook de prachtige aria Schlummert ein, ihr matten Augen, die we zo goed kennen uit de latere Bach-kantaten, Ich habe genug, BWV 82. Maar ook stukjes van Anna Magdalena's stiefzoon, Carl Philipp Emanuel. In de nu volgende uitnodigende cd van Tragicomedia, onder leiding van Stephen Stubbs, we kennen hem onder meer van de Maria Vespers in de Pieterskerk in Leiden en de Monteverdi-opera's in het Muziektheater. Stubbs zorgt voor een enorme, frisse, haast huiselijke en oermuzikale weergave van veel moois uit dat Notenbüchlein van 1725. We horen ook Couperin, Carl Philipp Emanuel Bach en veel anoniems. De sopraanaria's worden hier voor de verandering gezongen door de tenor John Potter. En u hoort Andrew Lawrence King op allerlei barokharpen. Een heerlijke cd.

En dat was uit het Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach. Wat er precies gespeeld werd, dat kunt u vinden op onze playlist op de site van concertzender.nl. De tragicomedia onder leiding van Stephen Stubbs met John Potter tenor en Andrew Lawrence King barokharp. Verder nu met dat Notenbüchlein van 1725 in de vertolking van Stephen Stubbs met de tabakspijparia. Al het leven gaat in rook op. Maar ook twee prachtige liefdesliederen voor Anna Magdalena. Wilt du dein Herz mir schenken en Bist du bei mir. De laatste, lang toegeschreven aan Bach zelf, maar van collega Stölzel uit Erfurt.

U hoorde weer gedeeld uit het Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach uit 1725, uitgevoerd door Tragicomedia onder leiding van Stephen Stubbs, met John Potter tenor en Andrew Lawrence King barokhalp. Wel, dat was het dan. Wat er precies uitgevoerd werd, dat kunt u vinden op de site van concertzender.nl. En tot zover voor vanmiddag. Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, het is 1 uur geweest. Dat betekent bij de concertzender geen dag zonder Bach. Samengesteld door Govert Jan Bach en ik ben de presentator Joop van Zijl. Wel, voor de solist van de woensdag kiezen we deze week voor Joachim Eilander. Als u het Rubens-kwartet kent, dan is hij geen onbekende voor u, want hij richtte dat 15 jaar geleden op en hij speelt er de cello. Een zeer succesvol kwartet met nu al een mooie staat van dienst. Zo volgden ze de Strijkkwartetacademie als mede masterclasses van vele beroemde kwartetten. Joachim Eilander, geboren in 1975, kreeg zijn eerste lessen van Jan Hollinger in Rotterdam. Hij volgde studies in Utrecht, in Amsterdam en in Berlijn. Hij speelde samen met vele gerenommeerde muzici, onder wie Karl Leister. Joachim speelt op een cello van Gaetano Chiocchi uit Padua in 1870. En hij doet dat met een strijkstok van Nicolaus Kietel, Sint-Petersburg, 1860. Hem tot zijn grote dank ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. Hij verstoutte zich een solo-cd uit te brengen bij het boeiende nieuwe merk Navis, oftewel Schip. Er zijn in een jaar tijd wel 4 cd's met de suites van Bach uitgekomen en dan blijft dat toch een waagstuk en we zijn toe aan een echte live Bach-discotabel. Wie daarvoor voelt, mailen vast naar bach@concertzender.nl. Wel, Joachim zette de 3 majeursuites op cd, nog zonder de 6e, die eigenlijk voor de cello piccolo is. En ja, hij verrast meteen met de prelude van de 1e. Die kennen we natuurlijk allemaal van een Casals, van een Fournier, van Rostropovich of een Janos Starker. Een van de 1e platen die Govert Jan Bach, de samensteller van dit programma, van zijn zakgeld kocht, dat waren de suites 1 en 4 op het toen goedkope merk Saga. We hebben het dus over jaren geleden bij V&D, 6,90 in Haarlem. En dat, die platenafdeling was op de bovenste etage. En dat herinneren we ons goed, want daarnaast lag de lunchroom waar je met je moeder mee naartoe ging. En bij al die grote namen kwamen Jojo Ma en nog vele anderen bij. En toen nog de barokmensen vanaf de jaren 70. Anner Bijlsma, Jaap ter Linde, Viola de Hoog, Pieter Wispelwey. En die tussenaanpak van een kuras of kiegel. Luister en laat u overrompelen door deze rasmuzikant met zijn prachtig instrument. Als kwartetspeler zit hij natuurlijk vooral in de klassieke hoek en de romantiek, geen barok. Zijn instrument komt ook uit die tijd en toch hoor je dat hij veel geleerd heeft van de authentieke revolutie. Hij vindt een mooi midden, een klinkend compromis. Joachim durft te zingen, het te laten dansen, naar climaxen toe te werken, zodat zich steeds weer nieuwe landschappen ontvouwen. En hij durft stilte te laten horen. Het is vooral, natuurlijk, puur nabij. Oordeelt u zelf en laat het ons of Joachim weten.

De suite nummer 1 in G. Groot, BWV 1007, werd uitgevoerd door de cellist Joachim Eilander. Joachim vindt de 6 suites het mooiste wat er voor cello geschreven is. Ja, de 6 suites met ieder 6 delen. Het werkwoord van Bach is 6, het getal van de schepping in 6 dagen. Want iedere kleine schepper, zoals hij zichzelf zag, echoot als het ware de grote volmaakte schepping van God in zijn composities. En Bach had veel met getallen. Joachim begon ze te spelen toen hij 10 jaar was en besloot daarom van cello spelen zijn vak te maken. Ze zijn tijdloos en blijvend, dat voelde hij toen al. De suites werden een eikpunt in zijn bestaan. Ja, dat gaat verder. Als ik de weg eens kwijt dreig te raken, zegt hij, sluit ik me op en dan ga ik Bach spelen. Dan wordt het weer helder en rustig in mijn hoofd, aldus Joachim Eilander. Bachs muziek dus weer eens als een structurerende therapie. We gaan nu de 3e suite in C groot horen. De C-snaar is de laagste snaar van de cello. En meteen laat Bach dat horen in de prelude, waarin hij daar naartoe voert. Die prachtige lage C blijft als het ware de hele suite doorresoneren. Joachim speelt met deze materie zonder dat het oppervlakkig wordt. Of, zoals Frederik Berndsen eens zei, al is Bach niet stuk te krijgen, het blijft toch breekbare muziek. Je moet nooit te veel met Bach doen, nooit. Ten slotte, vanwege het thema van deze week, Anna Magdalena. Joachim speelt ze graag in de versie van haar. Zij was Bachs beste kopiëste en haar handschrift ging steeds meer op dat van haar man lijken. In een uitgave stond Écrit par Madame Bach, wat voor de Australiër Jarvis voldoende was om haar als componiste van de suites aan te wijzen. Expert Christophe Wolf vindt het echt klinkklare onzin. En Maarten het Hart zei het heel duidelijk in Witteman dat Bach in dat geval toch niet die eenvoudige stukjes in het notenbuchlein hoefde te schrijven. Want ze was een voortreffelijk sopraan, Anna Magdalena, maar ze moest op het notengebied nog heel wat leren. En haar man hielp haar daar dus graag bij, gezien dat lieve notenboekje. Maar meneer Jarvis kan wel rekenen op veel aandacht. Laten wij maar meer aandacht aan Anna Magdalena besteden, die niet alleen een voortreffelijke zangeres was, zoals haar man zei, enorm veel van zijn werk kopieerde, maar ook nog eens een huishouden met eigen kinderen en stiefkinderen runde, inclusief andere familieleden en leerlingen. En dat deed ze allemaal terwijl ze in feite of zwanger was of nog een kind aan de borst had. Zie hiervoor dus het bijzondere boek van Eleonore Deenert dat we maandag in deze Bachweek bespraken. Het was soms een duiventil, Huizenbach, vertelde Carl Philipp Emanuel eens. En dat bestierden ze dus allemaal. Chapeau. Het laatste deel van deze suite, de Gigue, geeft misschien iets weer van die drukte in die duiventil.

U hoorde Bach's suite nummer 3 in C-groot, BWV 1009, uitgevoerd door Joachim Eilander. En alvast tot einde van onze tijd een voorproefje van de uitzending van morgen. En die uitzending zal dan gewijd zijn aan de jongste zoon van Johann Sebastian, de in 1735 geboren Johann Christian. Het enige kind van Anna Magdalena dat de muziek inging en nog behoorlijk beroemd werd. Hij werd de Italiaanse of Londense Bach genoemd. Hij schreef heerlijk luchtige, aangename muziek, waar we vooral de vroege Mozart in herkennen. En dat klopt, want Johann Christian was diens grote voorbeeld. En daarover morgen meer, nu van Johann Christian een heerlijke Sinfonia Concertante in G-groot.

Dat was de Symfonia Concertante in G groot van Johann Christian Bach in een uitvoering van de London Festival Orchestra. En tot zover voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Een dagelijks programma, op de werkdagen tenminste, van 1 tot 2 van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en mogelijk tot morgen.

Dit is de Concertzender, geen dag zonder Bach. Goedemiddag, van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd door Govert-Jan Bach. Vandaag dus verder met de Anna Magdalena Week, met Bachs jongste zoon Johan Christian in het vizier. Deze Johan Christian werd als jongste zoon en als op twee na jongste kind van Anna Magdalena en Johann Sebastian geboren. In 1735, toen zijn vader al 50 was. Hij kreeg nog les van hem, maar na zijn vaders dood kreeg hij les van Carl Philipp Emanuel, zijn halfbroer. Hij trok echter naar Italië en was daar nog leerling van Padre Martini, de muziekcoach die ook de jonge Mozart nog onder zijn hoede kreeg. Daar leerde hij het vak verder en zijn muziekstijl ontwikkelde zich als aangenaam, galant en natuurlijk. Hij richtte zich op de opera en daarom moest hij in Londen zijn, want dat was toen het centrum van de operamuziek. Hij was populair en geliefd en schreef dit soort muziek.

Dit was van Johann Christian Bach, de Sinfonia Concertante in S, door het London Festival Orchestra. U hoort nog twee van die mooie, welluidende symfonieconcertantes. Een vroege, lieve Haydn. Een aankomende Mozart horen we hier. We hebben het over 1773. De composities van deze Johann Christian waren heel anders van aard en sfeer dan van zijn grote broers. Daar hoorde je nog de vader doorklinken. En ondanks de lichtere toets van hun werk, van die grote broers dus, de zogenaamde empfindsame stil, zijn ze toch nog behoorlijk doorwrocht. Anna Magdalena mocht deze successen van haar jongste zoon niet meemaken, want zij stierf in 1760 en toen was Johann Christian nog maar 25. Johann Christian zelf werd ook niet oud. Hij stierf in 1782, 46 jaar oud.

In een uitvoering van de London Festival Orchestra hoorde u de Sinfonia Concertante in A van Johann Christian Bach. We kunnen er niet onderuit. Voor de 8-jarige Mozart was Bach het grote voorbeeld, vooral als operacomponist. Maar dat was dan wel Johann Christian en niet vader Bach. Die leerde hij pas veel later kennen en had op zijn beurt weer een vergaande invloed op hem. Hier dan, tot het einde van deze uitzending, Mozarts eerste symfonietje, omstreeks zijn 8e geschreven. Let op dat wonderlijke tweede deel, waar de lagere instrumenten een indringend figuurtje laten horen. Echt al volwassen muziek. Geen fuga's, dat kwam pas op latere leeftijd. We horen de touch van Johann Christian er duidelijk in.

En dat was de symfonie nummer 1, KV-16 van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door het Praags Kamerorkest onder leiding van Charles McCarus. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, een programma op de Concertzender van 1 tot 2 iedere werkdag. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

1 uur, de concertzender, dus geen dag zonder Bach, zoals elke werkdag. Dit is Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Anna Magdalena Bach dus, was niet de enige voor wie Johann Sebastian, ook Bach dus, een leerboekje schreef. Daar begon hij al mee toen zijn eerste zoon, Wilhelm Frederik, een jaar of 10 was. Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach. En daar staan heel eenvoudige tweestemmige stukjes in die als het ware steeds ingewikkelder worden. Er stonden ook stukken in die hij later onderbracht bij het wohltemperierte klavier. Alles geschreven natuurlijk voor klaverzimmel. We moeten weer niet vergeten dat Wilhelm Friedemann stiefzoon van Anna Magdalena Bach was. Dat hij zijn moeder verloor toen hij een jaar of 10 was. Dezelfde leeftijd ongeveer dat zijn vader beide ouders verloor. En Wilhelm Friedemann hoefde niet zijn thuis te verliezen zoals zijn vader toen. Deze hertrouwde pas een kleine 2 jaar na het verlies van zijn eerste vrouw met Anna Magdalena, die de in 4 in leven gebleven kinderen van Johann Sebastian dus moest opvoeden. Wat een zware taak. Janine Jansen en Friends, weer zeer aanwezig in de Utrechtse binnenstad, speelden de zogenaamde tweestemmige inventionen op viool met altviool en de driedelige inventionen met een cello erbij. Kijkt u maar eventjes op de concertzender.nl en dan kunt u doorklikken naar Geen dag zonder Bach. Dan komt u van alles tegen.

Dat waren Janine Jansen viool en Maxim Rizanov altviool met de tweestemmige inventionen 1 tot en met 15, BWV 772 tot 786. De driestemmige inventionen zijn een stuk ingewikkelder, maar samen met de tweestemmige stukken is dat 2 maal 15 is 30 en dat is dan weer 5 maal 6. De Goldberg-variaties kennen ook 2 maal 15 delen. Ja, boeiend blijven die getallen spielerij van Bach. Er staan een paar wondertjes van schoonheid in. En zeer terecht dat Janine Jansen met haar vrienden aan deze lieve muziek extra aandacht besteedt. En Thorleif Tedeen speelt de cello.

U hoorde de driestemmige inventionen 1 tot en met 15, BWV 787 tot 801. En dan nu uitgevoerd door Janine Jansen viool, Maxim Rizanov altviool en Torlef Tedeen cello. Er was nog iemand die graag uit dat klavierbuchtlijn voor Wilhelm Friedemann speelde. En dat is wat onverwacht, Glenn Gould. Hij speelt uit de kleine preludes en een aantal andere stukken voor klaviersolo. Een bijzondere afsluiting van een bijzondere week. Op woensdag 1 juli, speciale uitzending, een nieuwe Café Zimmerman over de Kunstdichtfuge met Henk van Zonneveld op klaverzimbel.

U hoorde de pianist Glenn Gould uit de kleine preludes BWV 924 tot 1932. En tot zover voor vandaag, trouwens voor de hele week dus, het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag is dat programma er van 1 tot 2 uur. En dat betekent tot maandag. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Prettig weekende.

Het is 1 uur geweest en het is maandag. Dat betekent op de Concertzender een nieuwe week met het programma op iedere werkdag. Geen dag zonder Bach. Van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert-Jan Bach. Deze week zal vooral in het teken staan van de Kunstdicht Fuga, zoals Bach die bundel zelf noemde. Aanstaande woensdag zenden wij namelijk een opname uit van het Huiskamerconcert van 13 juni van Henk van Zonneveld. Thuis, in zijn studio, vertelt hij over de code van de Kunstdicht Fuga en zijn bevindingen over wat nu echt bij de Kunstdicht Fuga hoort. Door de uitgave van de Kunstdicht Fuga na zijn vaders dood heeft Carl Philipp Emanuel Bach nogal moeite gedaan om er een succesvolle druk van te leveren, in de hoop dat hij goed zou verkopen. Zijn stiefmoeder, Anna Magdalena, was weduwe geworden en haar financiële toekomst die zag er niet zo best uit, zoals met de meeste weduwes toen. En daarom heeft Carl Philipp Emanuel de niet afgemaakte fuga voorgesteld als het moment dat zijn vader in één zeeg aan de componeertafel. Bach componeerde nooit aan het klavier. De meningen verschillen, maar die niet afgemaakte fuga dateert zeker niet van vlak voor zijn dood. Door zijn slechte ogen is Johann Sebastian waarschijnlijk niet goed in staat geweest om het werk goed aan te leveren voor de drukker. Maar Henk van Zonneveld die gaat dat haarfijn uitleggen woensdag. De oude Bach, de late Bach, is in zijn laatste jaren bezig geweest met 3 projecten. In 1747 met de opdracht van Frederik de Grote, onder de naam Das Musikalische Opfer, met de Kunstdicht Fuga en de Hohe Mess.